weet je, dan moet ik een pakket bekomen. Met mixen und Vinyls und CDs und sehr vielen Postkarten.

0: You let one drop straw and lick your ass so hard you...
1: Dr. Klangendum, I presume. Deze en de volgende aflevering van Dr. Klangendum zijn geheel... Deze en de volgende aflevering van Klangendum zijn geheel aan het werk van de Argentijnse geluidskunstenares Sol Rezza gewijd. Zij maakt veel werk speciaal voor radio, maar is ook actief als componiste en regisseuse van multimediale installaties. Haar werk bestaat uit mensen, plaatsen en geluidscollages van elektronische klanklandschappen, geregisseerde hoorspelachtige elementen en gevonden materiaal uit de ether wisselen elkaar af. Haar werk heeft duidelijk Zuid-Amerikaanse roots, maar is ook meertalig en internationaal georiënteerd. We gaan nu luisteren naar een klein uur van een mix van haar werk van de periode, uit de periode 2010-2014. Voor uitgebreide informatie en de speellijst kun je het beste even kijken op de website van de Concertzender, dan de Klangendum nummer 68. Daar vind je de hele speellijst ook. Sol Rezza. We beginnen met Shorts for Radio.

Ik kan zo niet spelen eigenlijk. Ze hebben die van de eigenlijk vreselijk.

0: maar met een omweg.
1: Vraag dan wat jullie bestemming is, wat jullie radius. Zijn jullie langzaam? Snel, anders opent mijn mond niet. Zeg sesam.

Geef me plaats, geef me een stem. En aarde en ether, chaos en zee zullen spreken.

0: Geef me een stem en er is antwoord. Ik verwoord. Is er een voorwoord?
1: Chaos gaapt. Een zeezucht. Het orakel orakelt. Sesam. Ik zeg het zelf maar.
0: Wat zegt mijn vocaal apparaat? Hiaat, hiaat. Klang, klank, klok. Biggelend over mijn lippen, willen biggelen, maar blijven binnen.

Wie zal ik tevoorschijn toveren, eens zien? Ik zie een oude man, een rode mantel, of ja... Een mens, niet jong, niet nieuw, zijn sortiment jas bloedkleurig. Is er publiek van die verdikte vermoedens van plaats?

mens zegt, sta op en spreek. En hij liet me een woord zien en ik wist wat een woord was en hoe je ermee kon praten. Dat woord wilde vlees worden, zei hij, voor mij een vleeswording zijn. Het wilde door me heen gaan, aan me raken, me omhelzen. Nou ja, dat...

0: Het was een ander woord, dacht ik.
1: Ik zei fiat en woorden wekten zichzelf.

hij komt, ik lig in de weg als een mond. Hij gaat, ik ga als een hond waar hij staat. Hij komt.

Woordenwekker. Indrukwekker. Belangwekker. Vertrouwenwekker. Verwondering, verbazing, vertederingwekker. Zorgwekker.

Babbelzieke nimf, ben je daar? Wat doe je in een grot, een hol, een doosje? Zit je daar al de hele tijd? Hoe kom je daar dan? Je weet het niet. Je moet toch weten hoe je in een grot, een hol, een doosje komt? Nonsens. Nonsens. Nonsens. Nonsens.

Ontwaak. Gij klein guitig ventje. Mannetje, met je oogglas en je jasje om in te roken. Ik tril, jij trilt, ik klink. Jij klinkt.

De woorden stoppen een wolk om mij. Ik word een stop. Die zinnen zijn begoocheld en gegoocheld bedoeld. Ze zijn verrukt.

0: crypte is corrupt. Een krocht, een bocht in mijn halverwege.
1: Ja, ja. Je ruimschoots fluistergewelf, je hebt je monden weer vol. En ik mijn buik, vol van grotesken. Baren, scheppen, verwekken, het gaat om het fonetisch gebaar. Dus tut-tut. Climax en zwijg.
0: Zijn ze weer weggedommeld? Woordenborren.
1: Ja, nu voel ik wat in de flanken.
0: Penetralia, penetralala. Penetralia, penetralala.
1: Talk to the third leg, 'cause this face ain't listening. Wat zijn ook alweer de juiste verhoudingen? Wacht, ik onderbreek mezelf even.

0: sluit en loopt in het rond en springt op mijn schoot. Waar is die mens van je dan? Visioen moet je doen.
1: Ik zit nu hier. Net zat ik hier ook al. Maar ik zit nu hier. Beetje overgooien met de stem. En juiste verhouding van klanken. Orde.
0: Hocus pocus. Dit is mijn lichaam. En dan dat bijwoord van plaats. Binnen. Ja, binnen. Val eindelijk mijn lichaam eens binnen. Uw buik, bijvoorbeeld, is een centraal gelegen punt.
1: Vergeet niet, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. En dank je wel te zeggen.
0: Wat als ik bijvoeglijk ben? Geen chaos, geen eten, geen aarde of zee.

0: waar die hoort. Het zou zo troosten.
1: In een mond bijvoorbeeld ben je een lichaam al binnen. En dan vibrator, resonator, articulator.

bingo. Ik vond een spatie en ik nam die. Ik gaapte, gaapte en toen kwam hij. Van lege en onbekrompen delen word ik nogal kwadraat. Daar gaat de gratie van spatie. Jij leegte. Jij vulling. Boemerang. Een stem is geluid met een mening. Weet zo'n eenmaal gesproken woord nou echt niet van terugkeren? Voor een keer trek ik een conclusie. Van mond tot mond gezegd, het is alles orale illusie. Luister. Neem waar met je oren. Spitsen. Een oor interpreteert in het blauwe hinein. Als wat, als wat, als wat, als wat. Operator, kunnen we al persoonlijk worden? Sorry dat ik het zeg. Misschien moet ik dit niet zeggen. Wat ik nu ga zeggen is gevaarlijk. Men moet niet roekeloos zijn. Moet men roekeloos zijn? Men moet niet roekeloos zijn. Dank je de koekoek. Sorry dat ik het zeg. Misschien moet ik dit niet zeggen. Wat ik nu ga zeggen is gevaarlijk. Wir wollen den totalen inneren monoloog.

Eén met een idee. Eén met een woord of het woord, maar vooral één met een idee. Niet samen met je idee, maar één, helemaal één met je idee. Eén met een idee.

Alleen ja, met je idee. Alleen. En zoveelste terzijde op jezelf.

woorden sussen. Snakken. Sst. Navelstaar. Sst. Streektaal. Tuttert. Spraakwater. Sst. Stilte. Nasaal. Labiaal. Dentaal. Palataal. Laryngaal. Gutturaal. Sst. Patovocalisatie. Sst. Sst. Solo spasme. Tuttert. Spasme solo. Tuttert. Stil maar. Scharnier. Schuilplaats. Tuttert. Harakiri. Koest. Koest. Kriskras. Zwijg. Verstaanbaar. Onverstaanbaar. Zwijg. Kwaker. Koest. En tut-tut. Auteur. Mondje dicht. Autoriteit. Mondje dicht. Spatiejugend. Ahoy.

0: www.webradio.com. Tot volgende week.
1: Hallo, dit is Radio Klangendom. Met twee geluidscomposities, radiofonisch van aard. De eerste heet Radiakunst.

Maria, mijn Heer, vraag me af, de Lord, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de

0: Verhaal of zoiets. Dat is zijn eigen naam. En in mijn gedicht staat hij zichzelf te scheren. En dat is lelijk gezegd, staat hij zich te scheren. En dat is typisch zo'n meditatief moment, hè? Dat je staat na te denken. Dus, dat vond ik een leuk idee, dat hij in de scheerspiegel kijkt en dicht naar de hand ziet staan. En ondertussen nadenkt over de ding waar hij over nadenkt.
1: Vager kan het gewoon niet,
2: een stukje
1: toch?
2: Drama.
1: En eigenlijk wat je te herinneren waar het was.
2: En wat ik bij sommige passages had.
1: Je weet niet wat je hebt gezegd.
2: De emotie.
1: Je weet niet tegen wie je het hebt gezegd. En je weet niet meer waar je het hebt gezegd.
2: Wat er nou gebeurde. Waren er ook wel hele zware stukken, bijna wanhopige stukken.
0: Ja.
1: Maar hij weet wel dat het 37
2: moet verdomme bij de realiteit blijven.
1: Ja. Ik kan niet weg, maar wil weg.
0: Ja. Ja.
2: En, is dat persoonlijk of is dat uit de wereld gegrepen? Of de,
0: ja, ik zo... Dus
1: 37
0: de wereld, het is niet om
1: meer,
0: ja, nou misschien ook wel om daarmee een beeld van de wereld te scheppen, maar het is ook, kijk, je zou kunnen zeggen dat dit gedicht of deze twee gedichten, de tweeluik of hoe je het noemt, dat die over het denken gaan of een beeld geven van wat er in je kop gebeurt.
2: Ja.
0: En dat is natuurlijk iets waar
1: want
0: je nooit
1: dat is reuze haast van komt. Natuurlijk als je,
0: dat
1: als
0: is iets waar je in zit.
1: Dan krijg je daar zo'n eindtijdgevoel bij. Omdat alles is neergestreken en rustig en de zon gaat onder. Dus dan is alles bij wijze van spreken stil, waarvan je al zegt
0: dat
1: stil
0: het hetzelfde als met
1: het taal gebruiken. Het
0: is ook,
1: zodra je denkt,
0: zo zat ik ook te schrijven, snap je? Ik zat in een enorme storm. De versnelling zou ik beschrijven. En dan zit ook ergens in waar je niet aan
1: komt. De hele onrust van je bestaan.
0: Ik kan daardoor ook op een beeld van... Dat is eigenlijk ook een soort...
1: Dus als die tits nat haan zegt, is niets...
0: Een ding wat wel
1: is,
0: in mijn kop zat.
1: Dan gaat dat ook over al die dingen die je voortbewegen.
0: Een motto dat Locatelli heeft gegeven bij een van zijn muziekstukken.
1: Ik heb
0: Locatelli waarschijnlijk
1: niet. Vlees en bloed niet dansen. Kunst van de viool.
0: Artic El Violino.
1: Dat is binnenin je.
0: Er staat ook 12 concerten. En in het 12e concert
1: zit
0: een capriccio en hij heeft ondergeschreven in het Latijn.
1: Iets waar je uit bestaat, maar wat je ook ontstellend
0: doet. Makkelijk om binnen te komen, maar moeilijk om uit te gaan.
1: Een soort van je eigen moeras in feite, waar je vreselijk in kunt gezien
0: vinden.
1: Je dingen waarvan je denkt dat
0: binnen te gaan, maar moeilijk om uit te komen. Dat is misschien
1: niet nodig.
0: En,
1: waar je echt in kunt verdragen, misschien.
0: De titel is Labyrintho Armonico. Het is een harmonisch